0: 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar...

0: interieur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercel uit Horst. Alles voor in en om het huis.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: doorstaande Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Beauvais Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Beauvais Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook beauvais.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid...

0: en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft volgens de gezondheidsautoriteit meer dan 2300 levens geëist. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. President Trump wil de militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Volgens Trump geven de oefeningen een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. De estafette mannen veroverden het brons, een primeur voor de mannen op het Europese podium. En het weer, 's ochtends af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Jij bent er toch ook weer bij vandaag? Jouw station is Omroep Horst aan de Maas.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf.

0: bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
4: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
3: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
5: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
3: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het is op een spat regen en op de meeste plaatsen droog gebleven. En de temperatuur is gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Vanmorgen overheerst de bewolking. Er zou aanvankelijk nog wat regen kunnen vallen, al dan niet in buiige vorm. Maar veel stelt de neerslag niet voor. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen zo goed als droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Bij voldoende zon halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van zo'n 24 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren. De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. En de Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af aan Noord-Korea. Trump zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un. Het weer, vanochtend veel regen. Vanmiddag is het droog bij 19 tot 22 graden.
2: Hi.
3: Zet de zomer aan. Hier hoor je de hits.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteur...

0: Experts staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
5: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
4: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
6: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
4: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.
8: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: mazzel en mismergen.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het is op een spat regen en op de meeste plaatsen droog gebleven en de temperatuur is gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Vanmorgen overheerst de bewolking. Er zou aanvankelijk nog wat regen kunnen vallen, al dan niet in buien voor, maar veel stelt de neerslag niet voor. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen zo goed als droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Bij voldoende zon halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van zo'n 24 graden.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten erkent dat de omstandigheden op de USS Lincoln zwaar zijn. Familieleden klagen over de uitgeputte bemanning die al 240 dagen ononderbroken op zee is. De commandant bezocht het schip om polshoogte te nemen. En Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36. Het weer in de loop van de ochtend wordt het droog en komt nu en dan de zon tevoorschijn. En het wordt 19 tot 22 graden.
4: De vakantie klonk nog nooit zo lekker. Omroep.

manier van doen, dat stond me wel. Maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders. En soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog

0: iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. Twee Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
0: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
2: 32 inches of rain in Lapa-Hoihoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
0: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Hoi, Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
5: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
7: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
8: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhoff, personenauto en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.

0: 1978, Shake en Touche Je T'aime, You Know I Love You.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, een voorbeeld van zo'n liedje waarin tweetalig gezongen werd eigenlijk, hè? Engels en Frans. Nou, de hoofdzaak was Frans. Touche Je T'aime en André van Duin heeft het ook ooit opgepikt met als titel Want het is zomer. Nou, dat hebben we geweten. 17 augustus, de maandag, gaan we weer.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En we zijn er weer tot 12 uur.

1985, de dame die zich niet in een hokje laat plaatsen. Ze heeft gewoon haar eigen stijl en dat doet ze al vanaf het prille begin. En ze is ook al zeker 40 jaar aan de bak. Hè? Madonna, Dress You Up. En haar carrière is toch wel in te delen in de eerste helft en de tweede helft. Haar eerste helft was commercieel misschien net iets interessanter, denk ik. Daarvoor nog Leen Jongewaard, Adele Bloemendaal en Piet Reumer met We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar. Ik had het er nog een tijdje geleden over de serie Het Schaap met de Vijf Poten, waarin diverse leuke liedjes zaten. Dat was onder andere dit liedje wat ook de top 40 haalde. En een outro nog met Talk to You. Dat waren de eerste drie liedjes in het eerste blokje.

Ja, inmiddels zit deze man al 30 jaar in het vak. En dat feestje heeft hij al gevierd in zijn hometown in Volendam. Jan Smit en de Tranquillo 2025. En dit, James en Bobby Purifier.

0: Ja, geen Griechische wijn, wat het oorspronkelijk is, maar de zomeravond gezongen door onze eigen Pim Minkenberg hier uit Horst. We gaan naar het nieuws.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten erkent dat de omstandigheden op de USS Lincoln zwaar zijn. Familieleden klagen over de uitgeputte bemanning die al 240 dagen ononderbroken op zee is. De commandant bezocht het schip om polshoogte te nemen. En Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36. Het weer in de loop van de ochtend wordt het droog en komt nu en dan de zon tevoorschijn. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: Hier klinkt je dag. Elke ochtend van 9 tot 12. Nieuws, vrolijke muziek en het vertrouwde geluid. Schijf

Alex Warren en The Passenger in aansluiting op de headlines van het NOS Nieuws. Ja, toch wel eventjes schrikken. Dat is altijd toch onverwacht als een bekendheid overlijdt. Johnny Kaagman, zangeres, jaren van Earth and Fire. En dit was wel een van de mooie klassiekers van deze band. Uit 1972, The Memories, herinneringen die blijven we koesteren, ook aan Johnny.

Ja, er is een spreekwoord, hè. Geef je hem de vinger, dan pakt hij de hele hand. Of soms zelfs de hele arm. En steeds een beetje meer. Daar ging het liedje wellicht over. Je hoorde Rob de Nijs. Zo dadelijk, de geboorteplaat. Eerst nog twee andere liedjes. Deze bijvoorbeeld. Le, le, le.

Davina Michel, nobody's perfect. Nee, elk mens heeft zijn fouten. De geboorteplaat van vandaag is van Belinda Carlisle, een zangeres die haar carrière begon bij de band The Go-Go's. Geboren 17 augustus 1958. En hier is ze solo met een van haar grote hits.

0: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was.

0: politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: que tú y que tú como tú. Que no sabes ni la ju. Con un requito como tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú y que tú y por requito como tú. Que no sabes ni la ju. Con un requito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la
1: voz. Zo, weer ruim 12 over 10.
2: Oma's geschiedenisles.
1: En zo zijn we weer in uur 2 beland. En de borrequito van Perret kwam ik eventjes voorbij. Hè? Uit España, olé. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb en Yvonne Elliman met If I Can't Have You. Nou, je hoort het al, het muziekje. Oma's geschiedenisles. Een paar popfeitjes van deze dag in het verleden. Nou, 17 augustus 1970, nadat Peter Green Fleetwood Mac had verlaten, wordt Christine McVie zangeres bij de groep. Ze was getrouwd met John McVie, de bassist van Fleetwood Mac, dus zodoende kwam zij bij de groep terecht. En Christine McVie was zangeres geweest van de groep Chick and Check. Bekend hitje uit The Water Go Blind van Chick and Check hebben we onlangs nog gedraaid. Nou, dan nog een feitje. Rick Allen speelde op 17 augustus 1986 voor het eerst weer mee met Def Leppard. Bij een ernstig auto-ongeluk met zijn Corvette in de buurt van Sheffield, Engeland, was zijn linkerarm afgerukt van de drummer. En speciaal voor hem werd een drumstel ontworpen waarop hij vooral zijn voeten kon gebruiken. Nou, was toch een mooie oplossing. En dan nog een feitje, minder prettig. De 33-jarige zanger David Gahan van de Depeche Mode probeerde zelfmoord te plegen op deze dag, 17 augustus 1995, in een hotel in Los Angeles. Hij sneed zijn polsen door en met spoed werd hij in het Cedars Sinai Medical Center opgenomen. Ja, popmuziek eist zijn tol van de artiesten af en toe en hij was er slecht naartoe.

Paul Simon en Graceland 1986. Ik heb ooit Simon & Garfunkel mogen zien in de Amsterdam Arena, was het toen nog, jaren geleden. Heel jammer dat we daar geen foto's mochten maken en ook niet mochten filmen. Het was nog eigenlijk voor de tijd van het mobieltje. En tegenwoordig eist Paul Simon nog steeds dat er niet gefilmd wordt bij optredens die hij verzorgt. Want hij treedt nog steeds op. Hij trapt nog op in de Verenigde Staten onlangs.

Ja, naast Kom van het Dak Af had Peter Koelewijn en de Rockets uit Eindhoven natuurlijk nog een aantal andere hits begin jaren 60. Deze Marijke uit 1960. Lex Uiting en zijn bandje Zoemaar en Nooit meer naar Hoes.

Ella Langley en Chosen Texas, al uit sinds februari. We blijven hem lekker draaien en vreemd genoeg, nu pas komt hij binnen in de top 40, ergens zo op nummer 21, zag ik. De aanhouder winst, zullen we maar zeggen. Chosen Texas. Ja, vandaag is het 17 augustus en op deze dag in 1968 kwam een liedje van de Bee Gees uit. Gotta get a message to you.

uit een dreadlock holiday, een dreadful holiday. 10cc, 1978. De band die er prat op ging dat ze elke keer een andere stijl qua muziek hadden. En dat merk je ook aan elke single van 10cc. Want die was muzikaal gezien compleet steeds anders.

0: Ja, in en al misery, ellende en zaken die niet prettig zijn, bezongen door Maroon 5, 2010. Ja, die gaat de Forgotten 45 voor vandaag eventjes met je behandelen. Ja, Ger Hoeijmakers die schrijft een mailtje met allerlei titeltjes. Een van de vaste aanvragers, dat is altijd natuurlijk aan te bevelen. De feedback op itemtjes in dit programma vinden we leuk. Een beetje meedenken over muziek die je lang niet meer hebt gehoord op de radio. En daarvoor is dit rubriekje bedoeld. Of zomaar een leuk plaatje wat je denkt van, nou, die zou ik nog eens graag willen horen, zo rond kwart voor elf. Een vergeten 45 toeren plaatje. Nou, Ger die heeft verschillende suggesties gedaan. Daar horen we regelmatig iets van. En nu heeft hij een liedje gekozen omdat het zomer is, schrijft hij erbij. En dan gaan we voor die plaat voor vandaag naar Griekenland. En dat doen we dan met een instrumentale. En wat voor eentje hoor. Hou het porselein een beetje heel en doe lekker mee met het liedje wat je nu krijgt te horen van Trio Hellenic. 1965, een van de grootste hits in de top 40. Deze Zorba's Dance.
1: Forgotten 45.

Ilse de Lange, Something Good. En daarvoor Zorba's Dans van trio Hellenic uit Griekenland. Natuurlijk op verzoek van Ger als Forgotten 45 van vandaag. En als je daar een dansje op doet, dan word je hartstikke moe. Want dat vergt wel wat van je.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schijven voor bedrijven.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland.

0: land. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Ja, soms is het beter om te zwijgen.
1: Muziek en gezelligheid bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Oh. Dat moet de presentator bij een radioprogramma ook af en toe weten natuurlijk. Wanneer wel, wanneer niet iets te zeggen. Goed. In dit programma is de hoofdzaak muziek, dat weet je, hier in de ochtend. En onderbroken af en toe door de praatjes, al die plaatjes. En het i-tipje natuurlijk ook. Vandaag weer van Bart van Leeuwen. En we hebben een mooie, verse, nieuwe aflevering van De Plaat. En zijn verhaal komt hij aan.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: We proberen het plaatje helemaal rond te krijgen. Gewoon voor ons eigen begrip. Maar we willen u ook graag helpen, zodat u zich weer wat meer kan redden. Want daar schort het een beetje aan. U bent bang voor de mensen. Maar kijk nou eens om u heen. U ziet toch alleen maar vriendelijke gezichten. Er is echt niemand die u kwaad wil doen, hoor. Maakt u zich geen zorgen. U zult het zelf wel gaan merken als u wat meer ingeburgerd bent op deze plek. Wij weten ook wel dat u een klein geheimpje met u meedraagt. Iets waar wij niets van mogen weten. Stop het maar weg op een plek waar er nooit iemand bij kan komen, zodat u niets hoeft te vertellen. Net zoals u de koekjes voor de kleinkinderen verstopt in de voorraadkast. Het is dan uw eigen kleine geheimpje waar niemand iets mee te maken heeft. En u kunt dan nog net zo onopvallend door het leven stappen als u altijd al heeft gedaan. Kijk u daar nou eens zien zitten. Het is een stille zondagmiddag. Het weer is mooi en u zit daar zo stil op de bank. U maakt zich klaar om naar de kerk te gaan, omdat u zo graag luistert naar de dominee met zijn fijne boodschap. U gaat er zwijgend naartoe, zoals u dat elke zondag doet. En zoals u eigenlijk uw hele leven al heeft geleefd. Want u weet, je kunt wel lachen en schreeuwen, maar uiteindelijk verandert er toch niets aan uw leven. Daarvoor zijn uw geheimen toch te groot. Zwijgend staat u nu op en wandelt u naar de kerk. Zonder woorden. Maar wij weten dat u nog iets mist. Dat u een stukje van uw jeugd bent kwijtgeraakt. Wat is er toch gebeurd met u en uw generatie? Waar zijn de beroemdheden uit die tijd gebleven? Joe DiMaggio, de honkballer bijvoorbeeld, liet u zomaar in de steek. Terwijl u nog steeds terug verlangt naar de iconen uit uw jeugd, vallen ze één voor één van u weg. Daarom schuifelt u stil en eenzaam door het leven, met uw kleine en grote geheimen goed weggestopt. Want daar praat u niet over. Het enige waar u zeker van bent is dat Jezus in ieder geval van u houdt en dat hij een plekje in de hemel voor u vrijhoudt. Dat is de enige zekerheid die u heeft, mevrouw Robinson.

0: Ja, muziek uit de film met Dustin Hoffman in de hoofdrol, The Graduate. En de muziek die was van Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson in de plaat en zijn verhaal.
1: 90s Flashback 1993.

eens even Lee Towers, die wens je gezondheid. Bless you. Ja, dat zeggen de Engelsen ook, hè. Als je moet niezen en iemand hoort dat. Bless you. Ja. Runaway Train hoorden we ook nog Soul Asylum. En tot aan het Limburgse nieuws, het Limburgse plaatje.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Belgische blusvliegtuigen halen water uit de Maas bij IJsden om de grote natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. De rotonde op de N296 bij Rooster is vanaf vandaag dicht voor een grote verbouwing. Verkeer tussen Susteren en de Belgische grens kan via een speciaal aangelegde bypass langs die werkzaamheden. En Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. Dat blijkt aan de vooravond van de introductieweek, waaraan vanaf vandaag ruim 3000 studenten meedoen.
1: Praatjes, plaatjes, koffie erbij. Met Peter Trienekens is je werkdag blij.

Ja, daarnet zong Taylor Swift haar liedje I Knew It, I Knew You. In aansluiting op het Limburgse nieuws van 11:30. En je weet het, rond 13:30 altijd een uitgebreid blok Limburgs nieuws op onze zender. Vorige week draaide ik nog Yves Duteil met Le Petit Casquet in de Forgotten 45. En die Yves Duteil die heeft ooit het origineel gezongen Prendre un enfant, van een liedje wat je nu krijgt te horen in het Nederlands, door Benny Nijman. Alleen heeft hij de tekst helemaal veranderd en op die melodie van Prendre un enfant gemaakt, de ode aan Maastricht. MUZIEK

de zangeres heette Sally uit Schotland, Middle of the Road. 1971, deze Soli Soli. Volgens mij is al zijn nummer 1 geweest in de top 40. We gaan nog eventjes naar Spanje. En dat met deze natuurlijk heetgebakerde Spaanse meneer Julio Iglesias.

Ja, heerlijk deze Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Nou, die past zeker bij 2026 als zomerrit. Home on Monday. En de maandag is nog eventjes de dag van vandaag. De Little River Band.

Zo, we brachten je nog eventjes in de stemming voor Camping La Playa. Zo dadelijk, na 12 uur, nog eventjes tussen 12 en 1. Live vanaf de camping, lunch live in de zomereditie. Wij spreken elkaar morgen weer. Dan doen we het weer tussen 9 en 12. Fijne maandag en...

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhof, personenauto en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje, maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig.

0: Dit was het NOS-journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep
2: PNM. Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Madonna en La Isla Bonita. Goedemiddag en welkom weer bij een nieuwe uitzending van Camping La Playa. Waar we gisteren ook al eventjes en in het weekend ook al even getroffen zijn door een buitje. Silke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is gaan regenen hier ook op de camping, net als
1: helaas.
0: Op heel veel andere plekken. Helaas, maar het is ook wel lekker, hè? Die geur, ruik je het?
1: Ik hou niet zo van de regen.
0: Nee, oké. Okay,
1: maar ik ruik het wel, ja. Beetje muf.
0: Maar de natuur had het wel nodig. Hè?
1: Ja,
0: heeft
1: zeker.
0: Heeft het nodig. En het is ook niet met het buitje gedaan. Goed nieuws, volgens mij wordt het van

0: middag wel droger. En die middag gaan we leuk aftrappen hier bij Camping La Playa. Heb je een leuke tip meegenomen voor straks?
1: Zeker.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Over wat je kunt doen bij slecht weer op de camping.
0: Ah, kijk, dat is een tip die nu al van pas komt. Dankjewel. Tot zo meteen. Zit er ook wat op je broodje? Of wat ga je nemen?
1: Dat moet ik nog even bedenken.
0: Misschien op de campingwinkel?
1: Op de camping, ja, ik moet eigenlijk nog even naar de winkel.
0: Oké. Okay. Laten we even een nummer pakken dat erbij hoort. Dit is Kane, Rain Down On Me. Ik voel het al vallen.

0: Alex Warren en Carry You Home. Chanel Taylor uit Paddingen die heeft de internationale titel Miss Tourism World gewonnen. Tijdens de verkiezing afgelopen weekend vertegenwoordigde ze Nederland. En ze reageert geëmotioneerd op haar overwinning.
1: Ja, de competitie was best wel pittig. Je staat er natuurlijk met alle nationale winnaressen van landen die daaraan meedoen. We hebben namelijk getraind, veel getraind voor de show. We hebben fotoshoots gehad, videoshoots. We hebben een aantal leuke kostuums mogen dragen en natuurlijk ook leuke designs daar mogen dragen. We hebben onderling gebond met alle meiden die daaraan mee hebben gedaan. Dus het was één grote woman empowerment verkiezing eigenlijk.
0: En toerisme staat centraal uit dat zich. Wat moet je dan daarvoor precies doen?
1: Je moet eigenlijk natuurlijk als ambassadeur van Nederland zo goed mogelijk Nederland laten zien. Wat houdt Nederland in en wat maakt Nederland nou zo speciaal? Ik ben natuurlijk naar verschillende locaties geweest in Nederland om het toerisme in Nederland eigenlijk representeren op zijn best. Ik ben naar het Van Gogh Museum geweest, naar de Zaanse Schans. Ik ben in Zaandam geweest, naar de groene huisjes die zijn gebouwd. Dat soort dingen heb ik eigenlijk mogen doen, dus dat was superleuk.
0: En je droeg ook een jurk die daarover gaat, hè? Helemaal met tulpen.
1: Ja, tulpen staat natuurlijk centraal voor Nederland. Wij zijn echt de tulpenland en dat is ook een kern van Nederland. Mijn nationale kostuum was ook gebaseerd op de tulpen die V-Fashion Concept Vicky Foundation zelf helemaal heeft gecreëerd van 0 tot 100. En ik heb hem met trots gedragen.
0: En nu, je bent de winnaar. Wat gebeurt er nu?
1: Ik ben nu de winnares van de wereld. Ik mag natuurlijk een heel jaar wat leuke dingen gaan doen voor de organisatie. Ik ga volgend jaar nog terug naar de Dominicaanse Republiek, waar ik natuurlijk ook weer mijn kroontje mag afgeven. En dit jaar mag ik eigenlijk helemaal zelf invullen hoe ik mijn titel wil representeren. En ik heb heel veel leuke samenwerking al gepland staan.
0: Ja, wat ga je precies doen?
1: Nou, ik heb hier met het VVV-kantoor in Panningen heb ik contact. We gaan wat leuke dingen doen. Ik wil wat vrijwilligerswerk voor het VVV-kantoor gaan doen. Ik ga nog naar wat speciale locaties hier in Nederland. Toevallig de Miss Petit van Aruba, die komt in Eindhoven studeren. Zij

0: Hou, hou, hou. Kelly Clarkson, stop dan mee eens even kuren. Wat gebeurt daar nu? Nou, jammer. Ik weet niet waar het ligt. Aan ligt eventjes. Ja. Nou ja, in dit geval was het Miss Independent. Speciaal voor Chanel Taylor. Gefeliciteerd. Ja, wat een bijzondere prestatie is zulke van Chanel.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, we spraken haar vanochtend. Dat hoorden we zojuist. Maar ook zag ze er weer prachtig uit, hè?
1: Ja.
0: Witte jurk.
1: Witte jurk. Kroontje op, sjerp om.
0: En we mochten hakjes. Even voelen aan het kroontje, of de kroon.
1: Zwaar.
0: Wow.
1: Ja, echt zwaar.
0: Dat de hele dag op je hoofd?
1: Ja, ik ben blij dat ik het niet hoef te dragen.
0: Ik krijg al pijn als ik een pet op heb. En laat staan zo'n kroon.
1: Oh. Ja.
0: Gefeliciteerd Chanel en veel plezier met alles wat je gaat doen. En leuk om te vermelden is dat we haar de komende tijd ook nog vaker voorbij zien komen bij Omroep PNM en Omroep Ros en de Maas. Hoe leuk is dat?
1: Heel leuk, ja.
0: Zij gaat een beetje genieten of een beetje bijkomen van... heb jij wel eens een jetlag gehad van haar jetlag?
1: Ja, heb ik gehad, ja.
0: Na jouw reis afgelopen zomer?
1: Ja.
0: En hoe uit dat zich?
1: Ja, moe. En
0: het ligt
1: ook aan het tijdsverschil.
0: Ja, ik heb 1 uur tijdsverschil gehad tot dusver. Dus dat nu nog niet zozeer. Wat voel je dan?
1: Vooral moe en je bent uit je ritme. Dat.
0: En wat is de tip om dat dan te verhelpen?
1: Probeer weer zo snel mogelijk in je oude ritme te gaan.
0: Dus niet gelijk gaan slapen en dan half van nacht te wakker worden?
1: Nee. Gewoon weer in je oude ritme proberen te komen.
0: Jouw tip van vandaag, die gaat daar niet over. Die gaat over iets anders.
1: Ja, het regent natuurlijk. Maar geen paniek, want zelfs met regen kun je er evengoed een leuke dag van maken. Zo kun je bijvoorbeeld lekker binnen blijven en een leuke film kijken, spelletjes doen of iets bakken. Nou, nu gaat iets bakken op de camping iets
0: moeilijker.
1: Maar vaker worden op grotere campings worden ook binnenactiviteiten georganiseerd.
0: Ja, ja.
1: Dus daar zou je naartoe kunnen gaan. Maar wil je toch graag van de camping af, dat zou mijn voorkeur hebben.
0: Ja.
1: Dan ga op zoek naar een leuke overdekt winkelcentrum in de buurt. Roermond Outlet ligt dichtbij.
0: Designer Outlet, de nummer 1 in de regio.
1: Ja, heel leuk.
0: Tenminste, voor zo'n grote zaak. Maar goed, Panningen Centrum is ook leuk. Gezellig, hè?
1: Ja.
0: Of Hoogcentrum.
1: Ook heel leuk. Ja, je kunt je kunt naar een museum. Of ga gewoon gezellig lunchen. Of bowlen. Een beetje het golven binnen.
0: Bioscoop zie je ook
1: bioscoop.
0: Vaak. Ja, heb je ook
1: er is genoeg te doen.
0: Dus je hoeft niet te zeggen, het regent, ik kan niks doen.
1: Nee, je hoeft je zeker niet te vervelen. Er is genoeg te doen.
0: Of lekker goed boek lezen in je tentje.
1: Ja, onder de luifel kan
0: ook. Gistermiddag gedaan.
1: Ja, het is niet koud.

0: buiten.
1: Nee, dat scheelt wel, hè?
0: Ja. Alleen het regent een beetje.
1: Ja. Dankjewel voor jouw leuke tip.
0: Graag gedaan.
1: Ik denk dat we deze... vanmiddag gaat het al niet meer regenen, dus dat scheelt wel. Ik voel nu... Nee, dat valt reuze mee, hè?
0: Ja.
1: Nou, wie weet wat je gaat doen. En wat je gaat doen, laat het ons even weten via de app. En dan kun je ook terecht om een verzoekplaatje aan te vragen. Wat wil je horen op deze maandagmiddag of maandagavond? Laat het weten. Zometeen de Baseballs met Umbrella. Martin Morero is onder.

0: de baseballs. Die weggebruikers, de mensen die op de weg gaan, die moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden aan de Middenpeelweg tussen Baarlo en Kessel. In opdracht van de provincie is er vandaag gestart met werkzaamheden.
1: Ja, het gaat om het gedeelte van de Middenpeelweg tussen hectometer 59,6 en 62,8. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising Baarloseweg de Meren tot aan de rotonde bij het tankstation in Kessel.
0: Volgens de planning wordt er van maandag, vandaag dus 7 uur 's ochtends, tot en met vrijdag 4 september 6 uur aan de weg gewerkt. De werkzaamheden worden in één fase uitgevoerd. Daarmee wil de provincie de overlast zoveel mogelijk beperken, veilig kunnen werken en goed resultaat kunnen realiseren. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer kan die worden afgeweken. En weggebruikers die moeten gedurende de werkzaamheden dus rekening houden met hinder. Ze kunnen er niet langs. Maar ik heb begrepen dat daarna, want die tractoren mogen ook dit stuk niet op, tot nu, dat het daarna wel kan. Dus laten we dat mooi verwachten. Leuk. Zometeen meer nieuws en ook het weer voor de komende dagen. Maar eerst hier op de camping. Goedjes van de vloer, Silke.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud. We gaan naar het nieuws, want de bestaande huisvestingslocatie aan de Peelheideweg in Amerika mag de komende 10 jaar open blijven. Het college geeft daar toestemming voor maximaal 360 arbeidsmigranten, 60 meer dan er nu worden gehuisvest. De locatie heeft een bijzondere positie binnen het beleid van de gemeente. Momenteel werkt het namelijk aan een nieuw beleid voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Een automobilist heeft zaterdagavond in Zevenum een lantaarnpaal geramd. Dat gebeurde op de Zadelmakersstraat, waarbij de lantaarnpaal uit de grond kwam. De auto liep forse schade op en alle airbags zijn uitgeklapt. Omstanders die schoten de automobilist direct te hulp. Ze hielpen hem uit de auto te komen en het was trouwens een haar. En plaatste haar op een stoel langs de achterkant en langs de kant. Na controle door de ambulancepersoneel bleek vervoer naar het ziekenhuis niet nodig. En dan die werkzaamheden, die hebben ze juist behandeld tussen de Middenpeilweg, Balo en Kessel. Dat is dus even opletten. De brandweer is nog wel uitgerukt voor een brand in Reuver. Dat was zaterdagavond, iets voor 12. Ter plaatse gingen brandweerlieden aan de slag bij het skatepark aan de Sint-Josefweg. Er is te zien op een foto dat met een waterstraal in de richting van de begroeiing naast het skatepark wordt gespoten. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Waarschijnlijk zijn er geen gewonden gevallen. Ik ben benieuwd, Silke, wat het weer wordt. Laat het weten. Je kijkt nu naar buiten. Je laat je hand vallen.
1: Ja, vanmiddag en vanavond blijft het op een enkele bui na droog met zon en wolken. Het wordt 22 tot 23 graden. Daarmee eindigt ook de hittegolf. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond koelt het af naar 16 graden. Dinsdag is het wisselvallig met veel bewolking en periode met regen. Het wordt dan 21 tot 22 graden met meer wind uit het zuidwesten. Ook woensdag blijft het wisselvallig en vanaf donderdag wordt het geleidelijk droger en rustiger met temperaturen tussen de 23 en 25 graden.
0: Dankjewel. Meer nieuws vind je op onze sites en op onze app. Daar kun je alles rustig nog eens nalezen.

0: voor later. Ja, Silke, spijt kun je niet hebben als je naar het Jupping Zeren bent geweest afgelopen weekend. Want het was een geweldig evenement daar.
1: Ja, echt. Het was ontzettend druk.
0: Waar kwam het door, denk je?
1: Ik denk nu ook dat het ermee te maken heeft dat het nu wel... Het was de 7e editie. Het is een best wel een begrip ook in de regio. En er doen ontzettend veel deelnemers mee.
0: Het liep dus aan de lopende band.
1: Ja, leuke shows tussendoor nog.
0: Ik moest de ambulance ingrijpen.
1: Ja, maar ik denk dat het eigenlijk wel goed afgelopen is. Want uiteindelijk kon ze zelf naar de ambulance lopen.
0: Okay, ja.
1: Maar wel een flinke val.
0: Flinke val, maar ja, dat kan gebeuren met de paardensport.
1: Ja,
0: wie heeft er uiteindelijk nog gewonnen?
1: Ja, de

0: Grotec Masters, die werden gewonnen door Sam Huizenaar. En als ik het goed heb, komt Sam uit Venlo. Dus,
1: uit de regio dus.
0: Ook uit de regio. Hij heeft gewonnen op de 1,60.
1: Ja, met het paard Gazania.
0: Ja.
1: En het was het hoogtepunt. Hè. Dat is het ook mooi verlicht, iets donkerder. Mm-hmm. Het hele terrein mooi. Grote toppers deden mee, of in ieder geval veel uit de regio.
0: Ja, 15 deelnemers in totaal aan de Masters.
1: Ja,
0: en hoeveel er in totaal meededen, dat durf ik even niet te zeggen. Maar in ieder geval genoeg.
1: Genoeg. En we hadden de toppers natuurlijk in de finale met Fien van de Goor, Mel Thijssen, Teun Vesjes, Joni Vollenberg, Bo Schuttelaar. Allemaal goede namen. Was het een spannende finale?
0: Ja, het was wel spannend. Maar uiteindelijk, Sam en zijn paard sprongen zo goed. Daar kon eigenlijk niemand meer.
1: En daar geniet je van als paardenmeisje van, denk ik.
0: Ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te zien.
1: De, de samenvatting is vanavond op Omroep Horst en de Maas te zien.
0: Nou, dan ga ik nog een keer kijken.
1: Nog een keer genieten. Want het is ook Juri aangeschoven. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Juri, het was ook een succesvol naast het paardensport EK-weekend. Als we het hebben over het EK atletiek.
2: Ja, inderdaad. Het meest succesvolle ooit voor Team NL. Er zijn maar drie landen die het beter hebben gedaan dan Nederland, Italië, Groot-Brittannië en Duitsland.
1: En dat te bedenken dat Nederland voor jaren terug heel matig, of in ieder geval niet tot de top presteerde op zo'n EK-atletiek.
2: Nee, Nederland staat niet bepaald bekend als een atletiek land natuurlijk. Nee. Dus het is wat dat betreft mooi dat we nu eigenlijk een beetje afrekenen met die tendens. En ja, dat zeggen experts ook. Het is natuurlijk ook wel een heel prettig vooruitzicht richting de komende jaren. Want 2028, Olympische Spelen. Ja, dan is het ook wel lekker om gewoon een beetje te pieken als Team NL zijnde. Het is natuurlijk de vrouwen en de mannen die worden een beetje in de ranglijst op één hoop gegooid. Hè? Dat is het Team NL dat. Dus het bestaat dus uit mannen en vrouwen. Ja, 5 titels, 14 medailles. Dat ziet er natuurlijk aardig uit.
1: Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt?
2: Ja, ik heb wel genoten van het kogelstoten. Want dat is ook echt totaal iets wat niet typisch is dat Nederland daarin uitblinkt. En het is mooi dat we nu wel, en dat zeg ik even in alle respect en positieve zin van het woord, echt een kanon hebben die dat nu gewoon even helemaal neelt eigenlijk, als het ware.
1: Dus schilder,
2: dat is leuk.
1: Hè?
2: Ja, dat is hartstikke mooi om te zien. Dus dat we dus ook kunnen pieken in sporten waarin het niet per se vanzelfsprekend is.
1: Zij ging gelijk al bij de eerste worp heel ver gooien, of werpen. Dat is natuurlijk ook een risico, want iedereen je hebt iets om hem vast te houden. Je kan beter misschien bij de laatste worp keihard toeslaan. Maar ze deden het goed.
2: Ze deden het goed. Ja, absoluut. En niet alleen zij trouwens, hè, want we hebben natuurlijk ook weer de hordenlopers gezien. We hebben Femke Broeders-Bol natuurlijk gezien. Ja, dat is natuurlijk altijd genieten. En bij het hardlopen en bij het hordenlopen zijn we natuurlijk wel even meestal iets beter dan bij de andere categorieën. Maar ook nu is dat in ieder geval iets wat niet teleurstelde.
1: En ook het derde EK Gouden Brei voor de estafetteploeg gisteren. Ja. Met onder andere Klaver en Broeders-Bol.
2: Ja.
1: En Broeders-Bol die dus nu een hele nieuwe afstand, volgens mij die 800 meter aan het oefenen is om straks te knallen op te spelen en dan nu al derde worden.
2: Ja, maar ja, goed. Het geeft ook aan waar het talent zit natuurlijk. Hè? Want ze heeft dus niet heel erg lang nodig om te wennen aan een bepaalde afstand en om het haar eigen te maken. Want inderdaad, ik bedoel, sommige afstanden die loop je structureel, die loop je vaker. Dat ken je heel goed. Ja. Als dat je er dan toch ineens voor een vrij korte periode zo'n afstand tussen kunt fietsen, wilde ik bijna zeggen. Maar gewoon jezelf eigen kunt maken, dan is dat heel knap volgens mij.
1: En dan was er nog die stunt van Nillissen met die gouden medaille op de 1500 meter gisteren. Dat had niemand gedacht. Even luisteren hoe dat ging. Ja. Nou ja, hij rent hier.
3: Whiteman gaat eromheen.
1: Ja.
3: Maar Hayward trekt door en Nillissen komt daar. Nillissen, dit is een sensatie. Hij wordt hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een fantastische race. Wat een geweldenaar is hij. Echt onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk wat hij hier laat zien. Van heel veel Nederlandse atleten had je kunnen denken, die gaat een medaille pakken. Maar bij Nillissen, nou nee.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja, prachtig. Ja, voor het eerst ook sinds 2016, hè, geloof ik. Goh. Hier weer. Toen was het Sharandy Martina.
1: Ah ja, die
2: dus,
1: kennen we nog.
2: Ja, wat dat betreft werd het ook alweer even tijd om wat Nederlands succes te hebben. Maar goed, dat lukt hier dus met Stefan Nillissen.
1: Mooi.
2: Tussendoor trouwens ook nog, het hockey hè, is natuurlijk ook volle gebak bezig, het WK hockey.
1: In Nederland.
2: In Nederland en in België.
1: Vrouwen niet zo goed begonnen?
2: Ook goed begonnen, 2-0 overwinning.
1: Oh, 2-0.
2: En de heren wonnen een dag later met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Okay, dus Team NL is gewoon ook daar uitstekend.

0: uitstekend begonnen. Dus
1: ik hoorde
0: ook
1: dat premier Jet een beetje moet schipperen. Hè? Want nu speelde Nederland nog niet tegen Argentinië. Die kwamen gisteravond pas in actie. Hij zat wel op de tribune bij Nederland. Maar straks moet Nederland-Argentinië. En waar kiest hij dan voor?
0: Ja.
1: Want zijn vriend of toekomstige partner komt uit Argentinië.
0: Argentinië, ja.
1: Kijk ze ook even aan. Geef je maar.
0: Ja, nee, heel goed.
1: Wat denk je ervan? Nederland moet dan winnen.
0: Nou ja, ik denk Nederland is natuurlijk een van de favorieten. En als premier van Nederland zou ik zeggen, ga lekker naar het Nederlands elftal toe. Of het Nederlands team toe. Maar het zal misschien... ik weet niet of het allebei kan. Het wordt misschien, ik hoop niet dat het ruzie wordt thuis in huis Jetten. Want dat zou een beetje ongelukkig zijn met het altijd zo saamhorige hockey.
1: Dankjewel, Jury, voor jouw update. Heeft Ajax gewonnen?
0: Nee, gelijk.
1: Oh, jammer.

0: Youngblood, 5 Seconds of Summer. De komende maanden wordt gewerkt voor Rooster, een zeer belangrijke rotonde. Die ligt op de N296. Dat is iets verder dan onze regio, maar wel tussen Susteren en de Belgische grens. Vanochtend is die rotonde dichtgedaan en gegaan. Ook het ingrijpende werk die wordt in 3 fases verricht. Om de doorstroming te garanderen en om de opstopping en sluipverkeer door wijken te voorkomen, is afgelopen maand een bypass aangelegd. En daardoor kan het verkeer nog langs de plek van de werkzaamheden. Dat was de eerste fase. Vanochtend de tweede fase in de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe rotonde. Als die klaar is, wordt het wegdek op de Maaseikerweg vernieuwd. En dat is de afsluitende derde fase. Dan weten we ook gelijk alle rotondes en verkeerssituaties hier in de regio of in de provincie. Silke, heb jij nog zaken van weken die... Jurie, we hadden het nog vandaag op de redactie over treinverkeer.
1: Treinverkeer.
0: Dat is dat tussen Roermond en Venlo?
1: Ja, inderdaad. 29 en 30 augustus. Dat is dus over niet volgend weekend, het weekend daarna. Dan dan wordt gewerkt aan de Maaslijn. En dan worden er dus kunnen er even geen treinen rijden in die periode. Onderdeel van een natuurlijk groter en breder proces om die Maaslijn te vernieuwen. Worden de inwoners volgende week even over bijgepraat, ook tijdens een bijeenkomst.
0: Ja.
1: Eventjes, er rijden wel bussen in plaats van treinen. Dus okay. Wil je met het OV op pad, dan moet je met de bus.
0: Ja, dankjewel.

0: Bruno Mars en All My Soul. En het einde van deze Camping La Playa. Silke, hoe ziet je middag er nog uit?
1: Ja, ik ga een self-care middag doen. Gezichtsmaskertje, nagels.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Ook leuk.
1: Ook leuk.
0: En Jori, ga je ook self-care doen?
2: Ja, nou ja, self-care, mentale self-care. Even rondje lopen over de camping.
0: Oh ja.
2: Of
0: ja,
2: rook blijft tenminste.
0: Het is een grote cap, hè? Blijft rook, heb je net gemeld. Ja, dus succes met wandelen. Ja. Dit was hem. Morgen zijn we weer terug. Bedankt voor het luisteren.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is...

0: Spuitmachines, hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Belgische blusvliegtuigen halen water uit de Maas bij IJssel om de grote natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. De brand woedt sinds vrijdag en heeft inmiddels zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is moeilijk te bestrijden door de brandbare turfbodem en het ruige terrein. Dit weekend hielpen ook twee Nederlandse Chinook-helikopters bij het blussen. In onze provincie wordt vandaag geen rookoverlast verwacht. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. Blijkt aan de vooravond van de introductieweek, waaraan ruim 3000 studenten vanaf vandaag meedoen. De universiteit denkt dat onder meer de minder krappe kamermarkt studenten naar Maastricht trekt. Het aantal internationale nieuwkomers is dit jaar begrensd, zegt ook onze verslaggever Maurice de Heus.
1: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland, het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen.

0: om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
1: De universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. De rotonde op de N296 bij Rooster is vanaf vandaag dicht voor een grote verbouwing. Het verkeer tussen Susteren en de Belgische grens kan via een speciaal aangelegde bypass langs de werkzaamheden. Na de aanleg van die nieuwe rotonde krijgt ook de Mazeikerweg nieuw asfalt. De provincie verwacht dat het werk op 23 oktober klaar is. Maar als het veel gaat regenen, kan er wat vertraging optreden. In Heerlen is gisteravond een man opgepakt die diverse keren in de lucht schoot. Gebeurde in de Tulpstraat. Er zijn geen gewonden bij gevallen. De politie heeft korte tijd de straat afgezet voor onderzoek en vond daar meerdere hulzen.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen overheerste de bewolking. Er viel hier en daar wat motregen, al dan niet in buige vorm. Maar er waren ook droge perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 19 à 20 graden. Vanmiddag is het aanvankelijk bewolkt. Er zou nog eens wat regen kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zo goed als droog. Ook komt de zon er af en toe bij. En wanneer dat gebeurt, halen we een maximum temperatuur van zo'n 24 graden. Bij een zwakke, af en toe matige wind uit een west-noordwestelijke richting.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last. Het weer, de meeste buien trekken weg. Meer zon vanmiddag bij maximaal 22 graden.
2: Zon, zee, lekker lang uit.

0: Reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij een bedrijfsongeval in Maastricht is vanmorgen een gewonde gevallen. Dat gebeurde rond 10 uur bij een metaalbedrijf aan de Ankerkade. Voor de eerste hulp werd ook een arts ingevlogen met een traumahelikopter. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De rook van de grote natuurbrand in de Ardennen veroorzaakt geen overlast meer in Limburg. De wind komt nu vanuit het noorden, waardoor de rook de andere kant op waait. De brand in de Hoge Venen woedt op zo'n 20 kilometer van de Limburgse grens. Om het vuur onder controle te krijgen, zet de Belgische brandweer ook twee blusvliegtuigen in. Die halen hun water uit het Albertkanaal bij IJsde. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. De introductieweek voor nieuwe studenten begint vandaag. De universiteit denkt dat de stad populair is omdat studentenkamers er relatief makkelijk te vinden zijn. Het aantal internationale nieuwkomers is dit jaar ook begrensd, zegt verslaggever Maurice de Heus.
1: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland.

0: grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
1: De universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. En er is verwarring over de einddatum van de werkzaamheden aan de doorgaande weg in Roosteren. Vanwege een nieuwe rotonde is de N296 richting Mazeik gedeeltelijk afgesloten. De eerste omleidingsborden hadden het over 30 oktober als einddatum, terwijl de provincie het op de website over 23 oktober had. Maar die data blijken te pessimistisch. De einddatum die nu gegeven wordt is 8 oktober. En het weer. Na de regen van vannacht en vanmorgen, vanmiddag opklaringen met af en toe een bui. Als de zon schijnt wordt het maximaal 23 graden.
2: Een zomer om nooit te vergeten.
3: Middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een vrouw in Weert is gewond geraakt toen ze met haar fatbike tegen een bus aanreed. Volgens een correspondent botste de vrouw achterop een stilstaande buurtbus van Arriva. Dat gebeurde rond 1:30 bij een bushalte aan de Voorburgt. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De rook van de grote natuurbrand in de Ardennen veroorzaakt geen stankoverlast meer in Limburg. De wind komt nu vanuit het noorden, waardoor de rook de andere kant op waait. De brand in de Hoge Venen woedt op zo'n 20 kilometer van de Limburgse grens. Om het vuur onder controle te krijgen, zet de Belgische brandweer ook twee blusvliegtuigen in. Die halen hun water uit het Albertkanaal bij IJsde. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. De introductieweek voor nieuwe studenten is vandaag begonnen. De universiteit denkt dat Maastricht populair is omdat studentenkamers daar relatief makkelijk te vinden zijn. Het aantal internationale nieuwkomers is dit jaar bovendien begrensd, zegt verslaggever Maurice de Heus.
1: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland, het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteit heeft besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
0: De universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. En er is verwarring over de einddatum van de werkzaamheden aan de doorgaande weg in Roosteren. Vanwege een nieuwe rotonde is de N296 richting Mazeik gedeeltelijk afgesloten. De eerste omleidingsborden hadden het over 30 oktober als einddatum, terwijl de provincie het op de website over 23 oktober had. Die data blijken te pessimistisch. De einddatum die nu gegeven wordt is 8 oktober. En het weer. Na de regen van vannacht en vanmorgen, vanmiddag opklaringen met af en toe een bui. Als de zon schijnt, wordt het maximaal 23 graden.
2: Jouw dagelijkse portie middagvitaminen.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeel.

0: blauwebessenland.nl.
1: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk Veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vrouw in Weert is gewond geraakt toen ze vanmiddag op haar fatbike tegen een stilstaande Arriva-bus botste. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De rook van de grote natuurbrand in de Ardennen trekt niet langer over Limburg. De wind waait nu naar het zuiden, waardoor de geuroverlast in Zuid-Limburg voorbij is. En er is verwarring over de einddatum van de werkzaamheden aan de Mazeikerweg in Roosteren. Daar gaat de rotonde op de schop, maar de provincie kwam met verschillende data waarop het werk klaar zou moeten zijn. Het is in ieder geval in oktober.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man van 20 die de politie belde, is opgepakt. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Omdat sommige plekken in de Ardennen moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Het weer droog, af en toe zon, 22 graden. Morgenochtend regen, vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog.
2: Iedere werkdag, 3 uur lang. Middagvitamine op Omroep Horst aan de Maas.

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

doet de kop. En gisternacht stinkt er zelfs van op. Ik wil zingen over de stad, waar ik nog een leven lang wil blijven. Maar wie moet

gaat dat? En een eigen ziekenhuis. En dan zit de ganse stad vol met Pruisen. Daarna vul ik mij toe. De harmonie van fanfares en brassband en een symfonieorkest. Heel veel koren en zichzelf. Waar een burgemeesteres.

0: Dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een woonhuis in Herkenbosch is tot begin volgend jaar op slot gedaan na een drugsvondst. In het huis aan de Molenbergweg vond de politie spullen voor een drugslab, zo'n 10 kilo aan methamfetamine en illegaal vuurwerk. De gemeente Roerdalen heeft het huis nu tot 17 februari verzegeld. Gemeenten hebben dat recht omdat zulke drugspanden een gevaar voor de omgeving vormen en vaak tot veel overlast leiden. Een vrouw in Weert is gewond geraakt toen ze met haar fatbike tegen een bus aanreed. Volgens een correspondent botste de vrouw achterop de stilstaande buurtbus van Arriva. Dat gebeurde rond 1:30 vanmiddag bij een bushalte aan de Voorburgt. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. De introductieweek van nieuwe studenten is vandaag van start gegaan. De universiteit denkt dat de stad populair is omdat studentenkamers in Maastricht relatief makkelijk te vinden zijn. Het aantal internationale nieuwkomers is dit jaar bovendien begrensd, zegt verslaggever Maurice de Heus.
1: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland, het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteit heeft besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
0: De Maastrichtse universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. En de bijna 200 kaarten voor een gratis excursierit over de Maaslijn waren binnen 4 uur uitverkocht. De grote belangstelling komt als een verrassing voor ProRail. De spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen wordt op dit moment voorzien van bovenleiding en op sommige plekken komt dubbel spoor. Om uitleg te geven over het werk besloot ProRail op zaterdag 19 september een aantal excursieritjes aan te bieden. Daar wordt verteld over de spoorlijn en het werk. En het weer. Na de regen van vanochtend zijn er nu opklaringen. Toch kan er nog af en toe een bui vallen. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond koelt het af tot een graad of 16.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is een enkele bui gevallen, maar op veel plaatsen is het gewoon de hele middag droog gebleven. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 24 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag is het wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien over onze regio. En het wordt maximaal zo'n 23 graden. Bij een matige zuidwestenwind.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij zei tegen inwoners dat hij de frustraties over de moeizame herstel- en versterkingsoperatie begrijpt en beloofde meer tempo te maken. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog altijd niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk, waardoor er alleen vanuit de lucht kan worden geblust. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog bij 21 graden.
5: Drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Okay. Omroep Horst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Er is Thea Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand...

In de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Limburgse brandweer is collega's in België te hulp geschoten met het blussen van de grote brand in de Hoge Venen. De veiligheidsregio Noord en Zuid hebben allebei een blusploeg naar de Ardennen gestuurd. Een drugspand in Herkenbosch is tot begin volgend jaar op slot gedaan. In het woonhuis vond de politie spullen om drugs te maken, ongeveer 10 kilo speed en illegaal vuurwerk. En een vrouw in Weert raakte er

0: gewond toen ze met haar fatbike tegen een stilstaande Arriva-bus botste. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is een enkele bui gevallen, maar op veel plaatsen is het gewoon de hele middag droog gebleven. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 24 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag is het wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien over onze regio. En het wordt maximaal zo'n 23 graden bij een matige zuidwestenwind.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die op de Merwedebrug bij Gorkum het verbod voor zwaar verkeer negeerden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen met inwoners gepraat. Hij zei dat hij snapt dat die boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog, bij ongeveer 21 graden.
1: Dit is jouw zomer.
4: Dit is jouw zomer.
1: Jouw zomer.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds

0: vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst, alles voor in en om het huis.
5: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl, waar en wanneer je wilt.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Non-stop muziek voor jouw avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelsstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
5: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
4: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
7: Service monteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
10: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin

0: afval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren,

0: werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
1: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
0: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is een enkele bui gevallen, maar op veel plaatsen is het gewoon de hele middag droog gebleven. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 24 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag is het wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien over onze regio. En het wordt maximaal zo'n 23 graden bij een matige zuidwestenwind.
0: Zo gezellig. Elke keer weer. At night.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contain wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders de industrie

0: industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel. Allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er is een enkele bui gevallen, maar op veel plaatsen is het gewoon de hele middag droog gebleven. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 24 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Dinsdag overdag is het wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien over onze regio. En het wordt maximaal zo'n 23 graden bij een matige zuidwestenwind.
0: Je radio klinkt als de zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun

0: tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2... en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

If I could just hold you.

0: Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jess Hilgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jij weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meetrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
5: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
6: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
5: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.